0: Edison.
1: En voor zijn familie in ieder geval.
2: Morning, 106, Adam, today.